0: huis.
1: Nee, dat wil ik niet.
0: Pietje van Dalen.
1: Ja?
0: Ze wachten op je bij je thuis.
1: Maar ik wil helemaal nog niet naar huis toe gaan. Ik heb er geen zin in.

zeg nou zelf. Wat zou je beginnen met je vrijheid die je zo kostbaar is? Net als vroeger, met je vrienden naar bars en kroegen gaan, hè? En dan, als je dat zat bent, geloof je het geluk ligt op straat en je hoeft het zomaar op te rapen wanneer het jou uitkomt, hè? Nee, mijn vriend.

Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
1: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Meloni. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: 1224. Weerbericht.
1: Het is vrij helder en er kan in het noorden mist ontstaan. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden. En er staat een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. In de ochtend is er al regelmatig zon met in de noordelijke helft her en der mist of bewolking, maar die lost in de loop van de ochtend op. 'S Middags schijnt de zon volop bij temperaturen tussen 22 graden in het Waddengebied en mogelijk 32 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na het weekend houden we droog, zonnig en warm zomerweer met vooral in het midden en zuiden temperaturen van boven de 30 graden. Na woensdag neemt de kans op regen en mogelijk onweer toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd piraten hits.

0: echte Jans is geheim agent, hè? Van de BTW.
1: Dit is niet zomaar radio. Dit is Radio 1224.
2: Radio 1224.

0: hello, everybody everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world.

Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen. En dat is Radio 1224. Altijd Piraten Hits.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen.

0: De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de derde nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderweg was. Het schip heeft zware schade en een bemanningslid is vermist. De zeestraat is weer afgesloten, zo maakte de Iraanse revolutionaire garde bekend. In de moordzaak op de Britse politica Anne Widdecombe heeft de politie een nieuwe verdachte aangehouden. Het is een 28-jarige man. Hij zit vast voor verhoor. Eerder was een 26-jarige verdachte vrijgelaten. De 78-jarige Widdecombe werd donderdag in haar woning gevonden. Ze was een prominent lid van de partij Reform UK van Nigel Farage. De politie zegt geen informatie te hebben die op een politieke motivatie voor de moord wijst. En Noorse hulpdiensten hebben zich pijnlijk vergist bij een zoektocht naar een vermiste 85-jarige man. Ze dachten de man gevonden te hebben en zetten de zoektocht stil. Maar later bleek dat dit een andere man was. De zoekactie werd weer opgestart en uiteindelijk werd de juiste vermiste man in goede gezondheid teruggevonden. De dienst gaat onderzoeken hoe de vergissing heeft kunnen gebeuren. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: 1224. Weerbericht.
1: Ook vandaag geldt in het midden en zuiden van het land het Nationaal Hitteplan. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico voor oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. In het noorden is er nog wat bewolking die lost in de loop van de ochtend op en het wordt overal zonnig. Bij een matige oosten tot noordenwind wordt het vanmiddag weer 32 graden in Limburg en een stuk koeler, zo'n 23 graden op de Wadden. Aan zee kan er een vrij krachtige wind gaan waaien. In de avond blijft het lang zonnig, met laat op de avond misschien wat bewolking uit zee in het noorden. De komende dagen blijft het zonnig en droog en vooral in het midden en zuiden erg warm met tropische temperaturen. Vanaf dinsdag worden ook de nachten warm. En dit weer houden we in ieder geval tot donderdag. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Op de tandem, tijdens het Brommerskieken in mooi Valkenburg...

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

langs de rivier. Mijn kleine meid lacht van plezier. We gooien samen steentjes over het gladde water. Maar op een dag, het was in april, we stonden bij een visser stil. Ik had een lang gesprek met haar, het ging over later. Een emmer met een visje erin, dat was meteen al het begin.

legt haar armpje om me heen en zegt ik laat je nooit alleen. We zijn samen en gaan nooit meer uit elkander. Want als ik later ooit eens trouw, nou dan doe ik dat met jou. Want ik kan toch nooit meer houden van een ander. Ik streek haar door de krullend haar en zei je bent gauw 16 jaar.

0: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Altijd Piratenhits.
1: Radio 1224.
0: Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Zelensky wil daarom de samenwerking met onder meer de VS en Europese landen verbeteren. Bijvoorbeeld voor de snelle productie van Patriot-raketten en het ontwikkelen van luchtafweerinstallaties. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Ook als er geen vlinders te zien zijn, dan stelt de organisatie een melding op prijs. Het aantal vlinders neemt al jaren wereldwijd af, ook in Nederland. Met de tuinvlindertelling hoopt de organisatie een beter beeld te krijgen van de vlinderpopulatie. De resultaten worden morgen bekendgemaakt. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. De beide landen nemen het woensdag tegen elkaar op. De andere halve finale was al bekend, daarin speelt Frankrijk dinsdagavond tegen Spanje. De finale wordt aanstaande zondag gespeeld in New York. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde. Zigzaggend door de tunnel die maar twee rijbanen heeft en waar inhalen streng verboden is. De man werd aan de zuidkant van de tunnel opgewacht door de politie. Uit een test bleek dat hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Hij riskeert een gevangenisstraf van minstens een jaar en een forse boete. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk had helemaal gekloot naar mijn hoor.
0: Altijd piratenhit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

Het zal zo'n jaar of vijf geleden zijn dat het nu volgende verhaal gebeurde. Het begon allemaal zo. Wim, een vertegenwoordiger in elektrische huishoudelijke artikelen, reed met zijn auto richting stad. Hij kwam net bij zijn laatste klant vandaan en was van plan om bij de eerste de beste gelegenheid te stoppen om zijn vrouw te bellen dat hij later thuis zou komen. Omdat hij nog wat moest regelen op de zaak. Leuk zou dat niet zijn, want hij had haar beloofd om die avond ergens te gaan eten en om daarna een bioscoopje te pakken. Ze hadden dat al zo vaak willen doen, maar op de een of andere manier was daar steeds iets tussen gekomen. Zijn vrouw had na veel pijn en moeite een oppas weten te regelen en zou ervoor zorgen dat wanneer hij thuis kwam, de kinderen gegeten zouden hebben en ze zelf ook klaar zou staan. Na ongeveer 15 kilometer reed hij de stad binnen waar hij woonde en waar de zaak waarvoor hij werkte gevestigd was. Hij besloot toch maar even in een cafeetje op te bellen en dan meteen een broodje te eten. Hij draaide het telefoonnummer van zijn huis. Zijn vrouw nam de telefoon op en antwoordde met: "Hallo, met mevrouw De Groot." "Dag schat, met Wim," zei hij. "Zeg, moet je horen. Ik weet dat we vanavond uit zouden gaan. En ik durf het je dan ook haast niet te vertellen, maar er is wat tussen gekomen. Ik moet nog naar..." Voordat hij zijn zin af kon maken, hing zijn vrouw de horen op de haak. Woedend over zoveel onbegrip en ook om zijn zenuwen wat tot bedaren te brengen, bestelde hij een borrel. En na die borrel nog één. En nog één. Nadat hij zo een uur of twee had zitten drinken en flink was doorgezakt, besloot hij naar huis te gaan om zijn vrouw eens flink de waarheid te vertellen. "Over, ik wil even afrekenen," zei hij met een dubbelslaande tong. "Goed, meneer," zei de ober, "maar als ik u wat vragen mag, bent u met de auto?" Wim probeerde flink te zijn en antwoordde: "Jazeker, en ik ga met mijn auto weer weg ook." "Zou u dat nou wel doen, meneer?" zei de ober. "Kunt u niet beter met een taxi naar huis gaan en uw autosleutels hier laten?" "Nou, vooruit dan maar, omdat je zo aandringt," zei Wim met dubbelslaande tong. Nadat de taxi voor de deur stond en Wim op de achterbank geschoven was, vertelde hij de chauffeur het adres waar hij zijn moest. Na ongeveer 10 minuten te hebben gereden, kwamen ze in de buurt van het huis van Wim. En ineens stond ze daar, midden op de weg in het licht van de koplampen. Een klap en daarna... Als verstijfd en binnen 1 seconde nuchter bleef Wim een ogenblik zitten en sprong daarna de taxi uit. Hij liep naar voren om te kijken hoe ernstig de vrouw gewond was en zag dat het zijn eigen vrouw was. Hij viel op zijn knieën naast haar neer en begon te huilen. Binnen 5 minuten kwam de ziekenwagen aanrijden. Zijn vrouw werd op de brancard gelegd, in de ziekenwagen geschoven en met gillende sirenes en zwaailichten ging het op weg naar het ziekenhuis. En in plaats van die avond uit te gaan, zat hij daar nu te wachten en te bidden dat zijn vrouw maar alsjeblieft zou blijven leven. Na 1 uur of 5 kwam een dokter hem vertellen dat zijn vrouw buiten levensgevaar was en dat hij maar beter naar huis kon gaan om nog wat te slapen. De volgende middag ging hij met zijn 2 kinderen op bezoek bij zijn vrouw. En zonder te overdrijven kan ik zeggen dat iemand die net de voetbalpool gewonnen had niet gelukkiger kon zijn dan Wim toen hij zag dat zijn vrouw weer naar hem lachen kon. Later, toen een van zijn kinderen hem vroeg waarom dat ongeluk gebeurd was, gaf hij het enige goede antwoord op die vraag, namelijk: "Als je mama en ik geprobeerd hadden elkaar te begrijpen, dan was dit niet gebeurd, schat." En ja, geldt dat eigenlijk niet een beetje voor ons allemaal? Een beetje begrip?

0: 12-2-4.
1: Weerbericht.
2: Ook vandaag geldt in het midden en zuiden van het land het Nationaal Hitteplan. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico voor oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. In het midden en oosten is er nog wat bewolking, die lost in de loop van de ochtend op en het wordt overal zonnig. Bij een matige oosten tot noordenwind wordt het vanmiddag weer 32 graden in Limburg en een stuk koeler, zo'n 23 graden op de Wadden. Aan zee kan er een vrij krachtige wind gaan waaien. In de avond blijft het lang zonnig, met laat op de avond misschien wat bewolking uit zee in het noorden. De komende dagen blijft het zonnig en droog en vooral in het midden en zuiden erg warm met tropische temperaturen. Vanaf dinsdag worden ook de nachten warm. En dit weer houden we in ieder geval tot donderdag. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
0: Waarschuwing. Deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

Amsterdam op vrijdagavond. Rosalie loopt over straat.

verhaal over mijn kleine blonde Katja Karenina. Welke ik gezwaagd heb uit dat grote, verre Sovjet-Rusland. 1, 2, 3, 4, 5.

0: volle hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Groningse Nieuwe Pekela is de nachtopvang niet meer in gebruik sinds het Rode Kruis de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft stilgelegd. De organisatie meldt dat in de nacht van vrijdag op zaterdag en afgelopen nacht niemand naar de opvang is gebracht. Het Rode Kruis hielp bij het instappen in de bussen, maar stopte afgelopen vrijdag met de hulpverlening vanwege verschillende incidenten. Volgens de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zijn er 150 extra plekken in de noodopvang gerealiseerd. In de buurt van Gouda is het treinverkeer weer opgestart nadat eerder vanmorgen de stroom uitviel. Door de storing reden er geen treinen tussen Gouda en Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn. Ook reden er minder treinen van en naar Utrecht. De oorzaak van de storing is volgens een ProRail-woordvoerder ondertussen achterhaald. Er bleken verschillende defecten in een relaishuis te zitten van waaruit wissels en seinen worden aangestuurd. Rond Gouda rijden bijna alle treinen weer, alleen tussen Gouda en Zoetermeer loopt het nog niet zoals gebruikelijk. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. En het ministerie van Externe Zaken in India laat weten dat een landgenoot vermist is geraakt na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. Aan boord van het schip bevonden zich 11 Indiase staatsburgers. Tot dusver zijn 10 mensen gered. Het Indiase ministerie veroordeelt de aanval en zoekt met de autoriteiten van Oman naar de vermisten. De VS meldt dat Iran achter de aanval op het schip zit, maar de Iraanse revolutionaire garde zegt dat er alleen maar waarschuwingsschoten zijn gelost. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
3: Radio 1224!
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: Altijd

wachten ze uit. Maar geloof me, straks heb je ze nodig. Want je hebt geen rode duit.

0: De informatie in deze uitzending kan achterhaald zijn.
1: Welkom bij Radio 1224. Hier leeft je radio als nooit tevoren.
2: Goedemiddag, een uurtje met The Cats. Nu op jouw radiotoestel. Radio 1224. Alle achtergrondinformatie en alle hits in één rij. Nu, een uur lang, The Cats op jouw toestel.

0: waren een popgroep uit Volendam. Ze bestonden van 1964 tot 1985. Zij het met enkele onderbrekingen. En waren van 1968 tot 1975 één van de meest succesvolle bands van Nederland. De bezetting bestond uit Kees Veerman, Piet Veerman, Arnold Muren, Jaap Schilder, Theo Klauwer en van 1972 tot 1975 Piet Keizer. Jan Buijs was vanaf de oprichting de manager. Ze ontwikkelden een oorspronkelijk muziekgeluid dat de naam Paling Sound meekreeg. Het kenmerkt zich door de dramatiek in de stem van Piet Veerman, de achtergrondzang van de andere leden en de composities van Arnold Muren en het studiowerk van Klaas Leijen en Wim Jongbloeds.
1: Is het fantastische verhaal van vijf Volendamse hitvissers, de Cats.

0: In hun stoutste dromen hadden Arnold Muren, Jaap Schilder, Theo Klauwert, Piet Veerman en Kees Veerman nooit durven denken dat ze met hun palingsound 31 hits zouden scoren en 310 weken in de top 40 zouden staan. Dit is The Story of the Cats.
1: De stijl van de Cats vond navolging bij veel andere Volendamse artiesten. Zoals Mad Dog, Left Side, Next One en vanaf 1977 ook BZN. Dit is Why van de Cats in een uurtje met hier op Radio 12-2-4.

0: onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Hallo. Dit is Radio 1224 via de Middengolf en het internet. Kijk eens op onze website radio1224.nl.
1: De hoogste onderscheiding in de Nederlandse platenindustrie kan niet uitblijven. In februari 1970 ontvangen de Cats uit handen van Mies Bouwman een Edison voor hun LP Cats. Tijdens een uitzending van het

0: Marianne van de Cats hier in een uurtje met de Cats op Radio 1224. In 1964 zijn de Cats als groep dus ontstaan. Je gaat nu een interview horen van Kees Veerman, Piet Veerman en Jaap Schilder over het ontstaan van de groep.
1: Mijn eerste bandje, dat was ontzettend leuk. Dat heette de Sputnik Boys. En dat was een soort skiffelachtig groepje met een theekist als bas. Hè. Daar stond mijn zwager aan. En deed een beetje op bruiloft in partijen speel. We hadden één zanger die deed Little Richard nummers. Ik deed Elvis Presley nummers. En de bassist die deed weer dingen van Louis Prima, van Hey Bob Rebop, van Lionel Hampton en zo. Dat soort dingen allemaal. Dat was mijn eerste groep. Daarna ben ik, omdat ik bij Arnold op school zat en wij alle twee een beetje muziek maakten, zijn we een soort duootje gaan vormen in de klas en ook weer op feestjes. En zo zijn we rustig aan naar Piet en Jaap terechtgekomen. Eigenlijk als twee duo's die bij elkaar kwamen.
2: Mijn eerste bandje, ja, dat was met Piet samen. Toen heette verdacht ik de Everly Kosters. We proberen al die duetten zo goed mogelijk na te doen.
3: En zo zijn we, met z'n tweeën zijn we eigenlijk begonnen met iedere keer een akkoordje meer. En Jaap is eigenlijk constant de ritmepartij blijven spelen. En ik ging al gauw over van dat slagspelen, dat vond ik eigenlijk zo dommig, weet je wel. En dan ging ik over op Likkie spelen.
1: Onze eerste naam, de Blue Cats, of dat is eigenlijk niet onze eerste naam. Onze eerste naam was de Mystic Four. We waren met z'n vijven, maar omdat we het Four noemden, vonden we erg mysterieus allemaal. Dan noemden we het Mystic Four. Maar dat kwam eigenlijk omdat wij met z'n vieren zijn begonnen als zanggroep. En toen op een gegeven moment gingen we spelen. Er kwam er een drummer bij, maar we bleven onze naam houden. Toen later is dat veranderd in de Blue Cats. Dat was in de blauwe pakken tijd. Het is een tijd geweest, we hadden allemaal een blauwe bij G&G. Oh, sorry, dat mag niet, maar in ieder geval al mijn blauwe pak aan. En ik was toen in die tijd nog de leadzanger. Mijn bijnaam of Volendam is Poes. Kees Poes, noemen ze mij een Poesie. En zo kwamen we bij Cats op en Blue, dat zat, dat was allemaal Black Arrow, Yellow Tigers en zo. Dus wij waren

Sure He's a Cat is een single van The Cats die werd uitgebracht in 1967. Het nummer staat tevens op de eerste LP van de band, Cats as Cats Can. Times Were When is een single van The Cats die werd uitgebracht in 1968. Het nummer verscheen dat jaar op hun tweede LP, Cats.

0: was aanvankelijk de leadzanger en Piet Veerman had deze rol vanaf 1968 voor de A-kanten van de singles. De eerste nummers waren covers of werden buiten de groep geschreven. Daarna kwam steeds meer werk van eigen hand, waaronder dus de grote hits Lia, Why, Marianne, Magical Mystery Morning, Where I Have Been Wrong, Let's Dance en There Has Been a Time. Ja, hele mond vol. Je luistert naar een uurtje met hier op Radio 1224 The Cats. Een uur lang dus de beste hits van The Cats met wat achtergrondinformatie. Nu even een kort interview met Piet Veerman over hoe hij zelf vindt hoe zijn carrière is verlopen.
1: Nou, ik kan op zijn minst zeggen dat ik dankbaar ben dat ik allemaal heb mogen doen. Ik heb straks al gezegd, ik kreeg een gitaar en een schildersdoos van mijn vader. En daarmee ben ik aan de gang gegaan. En ik heb de muziek, daar heb ik mijn beroep van mogen maken. En het schilderen, dat was een enorme mooie afleiding om even gewoon nergens te zijn. En even de tijd stil te laten staan. Gewoon even niks. Ja. En dan alleen met dat schilderen, want je verliest echt de tijd erin. Mijn vrouw die moest altijd 5 keer roepen van Piet, het eten is klaar, weet je wel. Als ik daarmee bezig was. Maar dat is een mooie tegenhanger voor eigenlijk de enorme drukke situatie die je daarnaast hebt.

0: Piet Veerman, hoe hij vond dat zijn carrière was verlopen. Maar heeft hij naar zijn idee ook genoeg bereikt?
1: Dan kan ik zeggen, ja, ik zou niet weten wat ik nog daaraan heb toe te voegen. Als ik zoveel plaat heb gemaakt waar ik tevreden over ben, om dan weer een nieuw van ga je nog een nieuwe plaat maken. Wat moet ik daar dan in godsnaam nog aan toevoegen?
2: Akkenst.

0: we horen net hoe de Cats zijn ontstaan. Maar hoe is eigenlijk het einde van de Cats tot stand gekomen?
1: Daar kan je in feite simpel en kort over zijn. Wanneer je een huwelijk pakt waarin man en vrouw 12,5 jaar getrouwd zijn, dan is dat vandaag de dag is dat al behoorlijk iets. En wanneer je dan onze situatie neemt met 5 man of 6 man, en later is dat 8 man geworden, waar we 16 jaar of 18 jaar bij elkaar zijn geweest, en eigenlijk meer als bij onze gezinnen, met 8 verschillende meningen, dan kan je wel nagaan dat op een gegeven moment, dan is het gewoon, dan zeg je, nou jongens, zo is het goed, want je bent veel minder flexibel aan het worden. En je wil gewoon vasthouden bij die mening. En dat is in feite de hele oorzaak dat het aan het verwateren is gegaan.
0: De Cats verkochten meer dan 13 miljoen geluidsdragers. 36 singles kwamen in de top 40 terecht, waarvan 5 op nummer 1 en 19 in de top 10. In de top 2000 zijn in de loop van de tijd 13 nummers opgenomen. De meest verkochte single van de Cats is One Way Wind.

In 2006 heeft de band nog eenmalig een reunie gedaan. Tevens hebben ze toen ook een album uitgebracht. Those Were The Days, geproduceerd door John Eubank. Dit is een plaat van dat album. Dit is een uurtje met The Cats op 12.24.

0: De plaat Lia vertelt het waargebeurde verhaal van de 20-jarige Lia. Zij is vanaf het eerste uur een grote fan van de Cats en bezoekt vaak hun concerten. Lia overlijdt bij een zwaar auto-ongeluk in Friesland. En Cats-lid Arnold Muren schrijft naar aanleiding van dit trieste nieuws het nummer. In 1968 staat Lia op nummer 1 in de Nederlandse hitlijst.
1: Volendam, 29 november 1967. Mevrouw, ik weet niet goed hoe ik deze brief moet beginnen. U kent ons niet en wij, dat zijn de Cats uit Volendam, kennen u niet. Maar ik schrijf deze brief omdat Lia en wij elkaar wel kenden. En ik probeer iets over te brengen van wat wij voelden toen wij het verschrikkelijke nieuws hoorden.

0: Ik denk dat er olie op de weg lag, dat hij frontaal tegen de tegenligger aan... dat hij de auto niet meer in zijn macht had. Maar het juiste weten we nooit, hoor. En dat doet er bij mij ook niet toe. Je hebt het niet mee terug, hè.
1: Dat was een sprankelend meisje, vond ik. Wij kenden haar van een groepje fans. Een stuk of 4 of 5 van meisjes van diezelfde leeftijd. We waren er een beetje mee aan dollen met die meiden. En Lia was een van de leukste meiden, vond ik. Een mooie Noord-Hollandse deerne.
0: Ze was altijd een hele grote Cats-fan. En ze ging met vriendinnen uit het dorp, waar ze alle dagen mee naar school ging. En dan kon ik naar de werk later, ging ze altijd de Cats achterna, overal naartoe. Foto's die Lia kreeg van de Cats, met de handtekeningen erop vanzelf van de jongens toen. Daar was ze zo trots op.

0: Zondagavond heb ik mij er dikwijls op betrapt dat ik onder het spelen de zaal afzocht. Naar dat meisje met het stralende gezicht waarvan ik onbewust was gaan houden. Zoals je van een goede vriend of vriendin kan gaan houden. Mevrouw, ik weet zeker dat het gezicht van Lia dat mij de laatste dagen niet heeft losgelaten, mij nog heel, heel lang zal bijblijven.
1: Na een jaar kwam dan de brief van het plaatje dat hij een liedje voor haar had geschreven, wat ons ontzettend ontroerde.
0: Beste mevrouw, u zult het misschien wel een beetje vreemd vinden om zomaar weer eens een brief van mij te krijgen. Het is namelijk zo dat ik al een tijdje geleden een liedje heb geschreven ter nagedachtenis aan Lia. Ik heb getracht de machteloze wanhoop tot uiting te brengen die een mens voelt als iemand uit zijn gezichtskring wordt weggerukt zonder dat je er ook maar iets aan kunt doen.
2: Erg hè, dat er zoveel jaar dat zozeer doet. Ze zeggen altijd verdriet slaat, nou echt niet hoor.
0: In het begin heette het ook nog Song at the End of Life. How do you feel? Watching a rose, carefully rocked by the wind. Show me your eyes, watching that rose killed by a force you can't fight. Ik heb de demoversie aan de moeder van Lia laten horen. Toen heb ik gevraagd, ja, maar als wij dit gaan opnemen en het komt op de radio, kunt u dat dan aan? En toen zei ze, ja, ik denk het wel, maar er moet niet een publiciteitscircus omheen komen. Dus ik heb toen beloofd om dat stil te houden.
1: Ik werkte toen met mijn zusje in Onderdijk op een confectieatelier. En toen, later, werkte ik daar dus alleen. En toen kwam dat plaatje allemaal voor de radio onder mijn werk door. Dus ja, ik moest er niet, mocht niet laten blijken dat het van ons Lia was. Dat het niet een stuntverhaal zou worden. Dat wilde mijn mama beslist niet.
0: Op een gegeven moment, als je dat de eerste keer voor de radio hoort, dan dat gaf een heel dubbel gevoel. En zeker toen het onze eerste nummer 1 hit werd. Ja, dan is het natuurlijk een soort euforie. En aan de andere kant heeft dat liedje natuurlijk een hele tragische achtergrond.
3: Opnieuw bereikt de Nederlandse groep met een compositie van eigen hand de eerste plaats. Lia levert de Cats hun eerste gouden plaat op.
0: Wat ik heel mooi vond, wat de moeder van Lia mij vertelde. Jij hebt mij Lia een levend monument gegeven. En dat vond ik heel mooi. Dat ontroerde mij enorm.
1: Mooi monument was het. En nog steeds, als ik dat liedje hoor, denk ik, nou, ze denken toch nog even iets anders. Daar ben ik trots op.

0: Lia van de Cats. Hier op Radio 1224 in een uurtje met de Cats. En daarvoor hoorde je het trieste verhaal van één van de grootste fans. Ze heeft een monument gekregen. Lia.
1: Radio 1224.

De band trad op in binnen- en buitenland, waaronder Indonesië, Suriname en op de Antillen. In 1974 was er een optredenstop van ongeveer een jaar. Drie bandleden brachten soloalbums uit in deze periode. Naar een hervatting van de optredens viel de band in 1979 geheel uit elkaar. Vervolgens was er van 1982 tot 1985 een comeback. In 1994 was er nog een vergeefse poging hiertoe door de drie bandleden zonder Piet Veerman.

0: Have I Been Wrong wordt de vierde nummer 1 hit van de Cats. Deze keer niet van de hand van Arnold Muren, maar een topprestatie van zanger Piet Veerman zelf.
1: Wij gingen niet te werk volgens een bepaalde formule of zo. We deden nummers en repertoire wat we mooi vonden. En dat bij een groot publiek aansloeg, dat was mooi meegenomen. Maar we gingen niet te werk volgens een formule van als we nou zo en als we nou zo, dan maken we een goede kans. Nee, dat was andersom.

0: Deze keer in een uurtje met The Cats. Hier op Radio 1224. Graag tot de volgende keer. Mijn naam was Robert-Jan. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Tot dan. Hoi.
1: Als laatste de afsluiting van dit geheel zou ik een toast willen uitbrengen op de mensen die uiteindelijk ons bestaan hebben waargemaakt. Die hebben gezorgd dat wij de Cats konden zijn en zo geworden zijn zoals we zijn geworden. En dat is uiteindelijk het platenkopende publiek, de mensen die door al die jaren heen achter ons hebben gestaan. Dus ik wil proosten op ons publiek.

0: Welkom terug naar de commercials.
1: Let, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: dames en heren, beste luisteraars. Het is weer zover. Dit is Klaas Vaak op Radio 1224.
1: Radio 1224.nl. Op de middengolf 245 meter.

0: die voor u gedraaid hebben hier de afgelopen week. Collega's, dank jullie wel. En hiervoor heeft u kunnen luisteren naar een uurtje met The Cats. Gemaakt door onze Robert-Jan. Nou, wat was dat weer mooi om te horen. Heerlijk. Ja, de laatste uitzending voor de vakantie, hè, dit. Ja. Ik heb een weekje extra vakantie gekregen van de baas. Dus hoop dat het allemaal een beetje mooi weer blijft, hè. Ja, je weet dat we nooit hier in Nederland, hè. Vanochtend even teruggereisd naar het huisadres, naar de studio. Het is toch lekker warm op de camping, hoor, het afgelopen weekend. Oh, heerlijk. Ja, ik denk die laatste uitzending voor de vakantie, die moet ik toch doen, hè? Jazeker. Ik denk dat de meeste mensen ook een beetje vakantie hebben ondertussen, hè? Of nog krijgen waarschijnlijk. Hé, hey, wat gaan we doen? We gaan een beetje leuke muziekjes draaien tot vanmiddag 6 uur. En uiteraard mag je er zometeen ook weer bij helpen met verzoekplaten. Ja, dat mag. Zo makkelijk is dat hier bij Radio 1224. Ondertussen wat plaatjes naar de players slepen. Wat... Haaste.
1: Goedemiddag. Leuk dat je luistert.
2: Dit is Radio 1224.
3: Van zon, zee en strand. Word je vrolijk. Maar vooral ook van de muziek.
2: 24-7. De beste piratenhits.
4: 1224. Goedemiddag.
0: Laten we dan maar gelijk lekker zomers beginnen. De zomer in je bol. André Hazes. Hier op Radio 1224.

dan krijg je er een vakantiegevoel van, hoor. Ja, heerlijk. André Hazes. En ik zeg even goedemiddag tegen onze Stef de Boekenier. En ik zie Stefan ook, een RJ, Robert-Jan. Goedemiddag. Weet je wat? Spring even achterop. Ik heb een tandem.

0: Een mooie plaat van Rob van Dal was dat. En ik bewonder jou gisteren. Gisteren was het een hele door elkaar gegooid. Programmering. Eén is een studio verbouwen, de ander te warm. En de andere alvast. Ik weet het allemaal niet meer. Maar ik kon het af en toe een beetje horen. En gisteravond hoorde je dan het duo uit Studio 16 vandaan. En Petertje had een vrije dag.
1: Jij

versie van Koos Albers en ik verschudde je foto. Af en toe zit ik een beetje te galgen hier, want ik heb een muis, die moet je opladen. Maar ja, ben ik helemaal vergeten te doen, dus ik heb nu een snoertje. Ach ja, je moet wat hè, met die warmte. Hey, goedemiddag op 12.24

0: even terug in de tijd met de plaat van de Dolly Parton met Jolene hier op Radio 1254.
1: Gefeliciteerd! Oh ja. Je hebt ons gevonden!
2: Je kunt natuurlijk luisteren naar die andere zender. Nee. Maar waarom zou je dat doen? Dit is Radio 1254.

0: ook alweer heel veel gedraaid op de zender.
1: Hè? Koud, hè?
0: Ja, koud, hè?
2: En deze is voor jou.
0: Nou, bijna, bijna.
3: 2-4.
0: Radio 12, 2-4. Ja, dat is voor jou, Radio 12.

0: Uiteraard, hè. Wees niet bang. Je mag een verzoekplaatsje aanvragen onder het WhatsApp-nummer 06-1389-1217. 06-1389-1217. Of via de website van Radio 1224. Dat mag ook, ja.
1: Klaas maakt op Radio 1224.
0: En zo is dat.

0: Goedemiddag Nederland. Dit is Radio 1224.
1: Ja, op deze zonnige zondagmiddag op Radio 1224. Ja, de vakanties gaan een beetje eraan komen allemaal. En ook collega DJ's hier van Radio 1224, die hebben dan ook vakantie, hè? Ik zou zeggen, hou de website en Facebook goed in de gaten. Want dan kunt u een beetje meekijken van, ach, die draait wel, die draait niet, die is op vakantie. Die zit lekker onderuit in het zonnetje of zo. Hè? Ja, je weet het maar nooit. Ja, maar je hoeft niet naar Frankrijk of Spanje te gaan, hè, dit jaar, denk ik. Ach, wat een ramp daar allemaal weer, hè? Al die bosbranden. Vreselijk allemaal. Je zal het maar geboekt hebben. Ach, vreselijk. Daarvoor blijf ik maar in Nederland op de camping. Ja, daar kan natuurlijk ook branden komen. Dat was vorige keer ook zo natuurlijk, vlak in de buurt. Maar het is niet te hoop allemaal, want het is zo warm. En de mensen doen het allemaal zelf ook, hè. Peukjes uit het raam gooien van de auto. En weet ik veel allemaal. Vinden ze leuk, hè, ja. Moet je niet doen. Moet je helemaal niet doen. Slecht voor de natuur. Hé, hey, maar mocht je een plaatsje aan willen vragen, dan mag dat gewoon. Hè. Je mag gewoon een berichtje sturen naar de WhatsApp. 06-1389-1217. 06-1389-1217. En dan mag je een verzoekje insturen. Hè. Ja, Wouter Wit heeft het ook al gedaan, zie ik. En Steven, die heeft het ook gedaan. Ja, die ga ik zo opzoeken. Leuke plaatjes, hè. Maar mocht je denken van, ik ga er ook alvast eentje aanvragen, dat mag gewoon. Hè. Ja, schaam je eigen niet. Dat... Ik bijt niet. Nee. Af en toe blaf ik een buitje of zo. Maar dan ben ik verkouden. Ja. En afgelopen week heeft hij lekker kunnen luisteren naar Radio 1224, naar onze collega's allemaal. Ja. Onze Joop Ruitenbeek is ook vakantie. Hè. Ja, ik zag al dingetjes voorbij komen. Op de brommer. Oh nee, motor. Oh, die had hij bij hem. Ik zeg altijd brommer. Ja, mijn buurman heeft ook een motor op de camping. En die zeg altijd van, oh, ben je wel te brommer? Met zijwieltjes. Ja, en gisteren een hele andere programmering geweest. Want Studio 6 was aan het verbouwen. Met de airco bezig en zo. Lady Miranda had hoofdpijn. George had weer vergeten om die medicijnen naast het nachtkastje neer te leggen. Aspirintjes. Zag ik allemaal voorbij komen. En onze Wouter Wit, ja, die had het even druk. Dus, die begon wat later. Maar hij is ook later doorgegaan. Hè? En onze Peter was er ook niet. Die had ook een snippendag genomen. Toen heb Studio 16 het overgenomen. Nou, dat was gezellig. Ik heb stukken mee kunnen luisteren, want die wifi is zo slecht op die campingen. Maar ja. Toen heb ik de data van de zaak maar een beetje gebruikt. Komt toch nog even wat luisteren. Hey, hier zijn de George Baker Selection. En de Little Green Bag.

Lekkere grauwe van Luc Bral. En hallo, hier ben ik dan. Goed, de volgende plaat gaan we draaien. Aparte plaat, een beetje dubbel gemixt is dat. Jan Wagner en André Hazes. Eén moment.

was weer niet zo'n beste versie. Ik drukte op die knop. Ik denk, ach nee, dat is de verkeerde versie. Ik denk, nou weet je, ach, laat maar. Het is live. We gaan even naar een terrasje. Kunnen we beter doen met dit weer, hè?

0: altijd Piraat Eats.
1: Hoi, Frans Bauer hier. Dit is Radio 1224. Wil jij een plaat aanvragen? Laat het onze DJ weten.

0: mooie plaat van Frans Bauer hoorde hier op Radio 1224 met zijn woonwagenmama. Ja, ik kijk even op de klok. Het is... Die staat stil. Ah, gelukkig hebben we nog een computer. Er staat ook een klok op, hè. En 5 minuten over 3. Jazeker. Het is tijd. Het is tijd. Ja.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: Het is tijd voor de verzoekplaatje. En Wout, die was er als de eerste weer bij, hoor. Ja. Hij is altijd zo snel. Hij zegt, goedemiddag kampeerder. Weer aan het luisteren hier, zegt hij. Draai mij even wat mee voor jou en Sylvia, dankjewel. Voor Ada, voor iedereen die lekker luistert naar Glaasvaak. Veel draaiplezier. Nou, dankjewel collega van de zaterdagmiddag, hè. Onze zaterdagmiddag specialist. Ja, gisteren noemde hij zijn eigen anders. Gewoon een zaterdagmiddag specialist, hoor. Jazeker. Ik mocht even wat uitzoeken van hem. Ja. En dan zag ik even een beetje dingen. Wat zou ik nou zeggen? Ik vond dit plaatje, ja. Want gisterenmiddag was hij ook lekker bezig, hè, met zijn caravan plaatjes en camping plaatjes. Allerlei suggesties werden er gegeven. Maar in ieder geval, Wout, dankjewel voor je verzoekplaat, hè, vriend. En als het goed is, aanstaande zaterdagmiddag om 2:30 is hij er weer, hè, na Studio 16. Dus als het werk en alles wat bezig zit, hè, ja, je weet je maar nooit nog, hè. Hij heeft nog geen vakantie volgens mij, hè. Nee. Wout, dankjewel. En uiteraard komt er na dit plaatje ook nog een eentje retour voor jou, hè.
2: Beste vrienden.

0: Even retour gedraaid voor onze Wouter Wit uit het mooie Veenendaal. Elke zaterdagmiddag te beluisteren hier om 3:30 op Radio 1224.
1: Wat is dat lekker, hè?
0: Nou, wat is dat lekker, hè?

plaat. Dan gaan we even meedraaien namens onze collega. Onze collega Steven van de Zweepjagers en Madonna. Elke donderdagavond te beluisteren hier van 6 tot 10. Hè. Hey Steven, goedemiddag daar in dat Staphorst. Hij zegt, draai maar even een plaatje mee voor jezelf. Voor jullie zelf en voor het hele team van Radio 1224. En iedereen die erbij zijn. Groetjes vanuit Staphorst. Nou, dankjewel Steven. Ook nog geen vakantie, Steven. Ach, wat erg. Nou, ik bijna, hoor ik volgende week, ja. Nou Steven, ik heb eventjes twee plaatjes uitgezocht. Ik weet dat je een beetje van die oude piratenplaatjes houdt en zo. Ik heb maar even wat gepakt, hè. Je weet dat doe ik altijd. Hè. Gewoon uit die bollehoed. Bollehoed? Oh, oh. Hey. Dat is ook toevallig. Bart de Vries, die zingt over de man met de bollehoed. Nou, die ga ik eerst even meedraaien dan. Hè. En daarna komt er nog een plaatje. Retour richting Staphorst.

draai voor de luisteraars maar een plaatje. Namens Jannie Albers, groetjes van Jannie Albers. Nou Jannie, dankjewel voor je verzoekplaat. Voor alle luisteraars gaan we even een plaatje draaien. En natuurlijk komt er ook nog eentje retour richting jou Jannie. Dankjewel hè. Als eerste plaat heb ik even gekozen een plaatje van Jenny. Ja, die kennen de meesten wel allemaal hè. Die ogen van jou.

0: worden toegedraaid voor Jannie Albers. Die plaat van Frans Bauer, Als een meeuw in de wind. En wat zegt hij nu? Ah, hij zegt niks. Wacht even, die knop.
1: Goedemiddag. Ah.
2: En dan nu een verzoekplaat. 12-2-4.
0: Ik wou wel zeggen, ja, kom op met die jingle. Ja, ik moet even wennen, want we hebben een nieuwe jingle machine. Even gemaakt door Robert-Jan, onze goeroe, onze knutselaar. Wat maakt hij dat allemaal mooi? Ja, het werkt perfect, hè? Ja. Ja. Ik moet wel het goede schrijfje mogen doen, anders doet hij het niet natuurlijk, hè? Ja. Oh, wat leuk, man. Hey, Robert-Jan, nog dankjewel, hè, voor het maken van zo'n mooie, hele mooie jingle machine. En dan zeg ik even... Applaus ervoor, applaus, ja, ja. Even een applaus voor Robert-Jan. Dat mag ook wel eens gezegd worden, wat hij allemaal doet, hè. Voor de website, voor de radiostation. Ach, hij is er zo druk bij elke dag, hè.

0: een verzoekplaat.
1: Ja, dat zeg ik, een verzoekplaatje. Wat maak ik er weer een paar van. Goed. Even kijken hoor, we gaan even naar Veenendaal, hè. Goedemiddag, Ada. Ze zegt, goedemiddag Klaas Vaak. Graag een mooi plaatje voor jezelf en Sylvia. Dankjewel. Voor Wout en mezelf. Voor iedereen die meeluistert. En dankjewel. Succes met het draaien. Nou Ada, dankjewel. Hè? Dankjewel. We hebben er zin in. Dus we zijn er tot 6 uur. Hè? Zegt ze zondagmiddag. Ja, de laatste voor de vakantie. Hè? Want dan heb ik 5 weken vakantie. Oh, 5 weken. Oh. Maar ik luister wel mee naar Radio 1254 hoor, ja. Zolang dat wifi het goed doet op de camping. En anders moet ik weer de data van de baas pikken. De data. Och, nou, mag ook niet uit hoor, dan luister ik lekker mee. Nogmaals, Ada, dankjewel voor je verzoekplaatjes. Uiteraard komt na deze plaat ook nog een plaatje retour, hè. Ja, we gaan feestvieren, Ada. Ada voorop, Ada voorop. Even applaus.

0: mooie plaat van Henk Wijngaard en Mayo Dundee. Heb de Grumman Cowboys. Hier op Radio 1224 even naartoe gedraaid. Hè. Voor Ada en ze, ja. En toen vroeg ze net onze collega Wout van... bevalt de jingle machine? Ja, ja, een aanradertje hoor. Maar hoor, hartstikke makkelijk allemaal. Je drukt op een knopje en dan zegt hij van...
1: Muziekgrammofoonplaatje aanvragen.
0: Ja, dat is zo makkelijk, hè. En mochten de luisteraars zijn van... ik wil ook zo'n jingle machine, hè. Nou, kijk even op onze website van Radio 1224. Daar kun je hem gewoon gratis downloaden, hè. Ja, je kan hem zo gratis downloaden van de website af. Van Radio 1224. Nou, makkie toch? Makkie! Ik zag weer een verzoekplaatje binnenkomen, dat kunt u ook doen. Hè? 0618 06 1389 1217. Ja, WhatsApp. Dat is gewoon de WhatsApp. En dit is Theo.

0: Podcast uit Nederland. Live voor u.
1: De volgende verzoekplaat gaan we even bijdraaien. Die wordt even aangevraagd door mijn vrouwtje, Sylvia. Ze zit hier binnen lekker mee te luisteren op de internetradio. En ze zegt van, tenminste ze vraagt aan mij van, wil je even een plaatje draaien voor alle vrouwen, vriendinnen van de DJ's van 1224? Ja, dan ga ik zoeken. Nou, ik heb er één gevonden hoor. Ja, ik heb er één gevonden, Sil. Dus voor alle vrouwen, vriendinnen van de DJ's van Radio 1224. Namens mijn vrouwtje Sylvia, of ik even de volgende plaat mee wil draaien. Nou, dat ga ik doen, hè.

even voor alle collega's. De vrouwen van de collega's van Radio 1254. De vrouwen en vriendinnen. Deze plaat van de Krukkers. En ik ben verliefd op een etenpiraat. Maar ook voor alle luisteraars zeg je. Draai nog maar een mooie gouden ouwe van Gerard de Vries en Jetje. Nou, dat gaan we dus doen, hè.

0: Lekker terug in de tijd met die plaat van Paul McCartney. And the Wings. Mull of Kintyre. Ah, wat een grote hit was het toen in die tijd, hè? Ja. De 70 jaar, dacht ik ongeveer. Ja, ik weet het ook allemaal niet. Ik kan het allemaal niet bijhouden. Jullie wel? Nee, toch? Oké. Als ik het niet meer bij kan houden, jullie ook niet, dan weet ik het ook niet meer. Weet je wat? We gaan even het volgende doen. Even kijken.
1: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
2: Altijd piratenhits.
0: Ja, vogelnesten deze erin. Nou, dan ben ik wat over vogelnesten hoor. Jongen. Ik heb zo'n elektrische bak. En vorige keer deed hij het niet. Toen was de elektriciteit van 80% naar 0 gestegen. Ja, ken je dat? ANWB erbij en zo. En groeiende. En nu heb ik hem natuurlijk ook hier op de laadpaal staan. En er staat zo'n mooie boom. Met van die rode besjes. Nou, dan weet je wat er gebeurt als die vogels lekker zitten smikkelen in de smul, hè. Allemaal rode flatsen op die auto. Hè? Ik heb zo'n witte auto. Allemaal van die rode flatsen erop. Ja, en dan kan je 3 keer in de week wat naar de wasstraat. Ja. En dan zegt mijn baas van, betaalt me lekker zelf. En ik zie dat een collega online komt op WhatsApp. Ja, die weet er ook alles van, hè. Hij zegt, dat zijn allemaal rare vogels die in die mast zitten. Maar jij bent ook een rare vogel. Want jij hebt een roze caravan. Hey Badje, goedemiddag. Hey, maar ik ga even naar het volgende verzoekplaatje toe. Want ik ga even naar Buddelschoot. Nou, Lucas. Onze grote vriend Lucas. Hè. En Lucas die zegt van, ik ben zo verliefd op mijn frikandel. Waar heb je het over? Hij tikt deze kant op van, hey, graag iedereen de groetjes van het hele team van 12-2-4. Hij zegt, ik zie nu binnen met de airco aan en luister naar Nederlands Nest. Wat staat er nou? Nederlands Nesten presentator. Nesten. En alvast een fijne vakantie. Groetjes van Lucas. Lucas, dankjewel vriend. Och. Hij zit lekker in de airco en ik kijk hier. 32 graden in de studio. Heerlijk, dankjewel Lucas. Fijne gozer ben jij, hè? Ja, maar.

De zusteries waren dat en laat me niet alleen even ertoe gedraaid voor onze Lucas. Hè. En Bart, die stuurde er even een fotootje deze kant op van over zijn auto. Ja, die heeft ook zo'n witte auto met van diezelfde stickers als ik heb. even kijken, wat zegt hij allemaal? Het is hier ook niet uit te houden hoor. Het lijkt Sevilla wel. Even, zou je die eventjes willen draaien van het cocktail trio? En de groetjes van Marianne en Bart. Bart, ja. Maar ik heb eerst even deze eventjes van die vogeltjes. Ja, want ach, die arme beestjes.

0: vraag vandaag door mijn collega Bart.
1: Hey.
0: Hij zegt, ja, het is hier ook niet uithouden hoor. Like, zoveel jij wel. Dus wil je dan even die plaat draaien van het Cocktail Trio? Bij deze gedaan. Groetjes van Marianne en Bart. Kom.

0: 1224.
1: Elke zondag.
2: Radio 1224.
1: Met Klaas Vaak. Met de hits uit Nederland. Live voor u.

Ja, alleen deze zondag nog. Hè. Dan ja, 5 weekjes vakantie. Ja, 5 weekjes niet, hè? Nee, nee, zet het maar in je agenda. Streep maar door. Hey, bij de volgende verzoekplaat. Die komt er ook weer aan, hè? Jazeker. Waar is die jingle? Waar is die jingle? Dat bedoel ik. De volgende verzoekplaat wordt even aangevraagd door onze collega van de zaterdagmorgen heel vroeg. Van 8 tot half 11, hè? Ja, half 11 toch? Ja, George? Ik weet het bij jou altijd nooit, hè? Je bent net zoals het weer. Elke dag weer anders. Vanaf Studio 16, onze George van Dongen.nl. Goedemiddag, kerel. Draai maar even wat mee van ABBA voor Ikkers. Dat bedoelt hij zijn eigen mee, hè? Ikkers, ja. Zo heet hij ook af en toe in de wandelgangen, Ikkers. Wij noemen hem George. In de wandelgangen heet hij Ikkers. Nou, ik leg het maar even uit, hè. Hij zegt ook een plaatje van Smokey voor mijn broertje Robbie. En iets voor jezelf en Sylvia en alle luisteraars. Een plaatje van Rauwe, van Richard of Cozy of Benjamin. Zoek maar wat uit, zegt hij. Van 8 tot 11 draait hij, hè? Van 8 tot 11, ja. Maar ze zijn nu bezig in de garagebox om alles een beetje op orde te zetten. Nou, dat doen ze al jaren over. Nou, ik heb het gezien. Nou, heb er heel wat, hoor. Daar is je er al 10 jaar mee bezig, denk ik. Ja, en Miranda van 11 tot 2. Af en toe om 2:30. Op de zaterdag. Nou, heb je het allemaal weer goed gezegd, George? Heb ik daar weer bonuspunten of zo? Hey, George, Robbie, ja, Miranda is aan het werk, heb ik gehoord. Ik heb die plaatjes klaarstaan en die gaan we lekker meedraaien voor jullie. En als ik zo eens kijk naar dat filmpje net van zoveel platen in de verkoop. Dat brengt heel wat geld op, hè. Ja, dat brengt heel wat geld op. Dat betekent maar één ding, ABBA en money, money, money.

0: In de vakantie komt hij live optreden. Jazeker, jazeker. Dan is het 25 jaar huwelijk van mijn dochter en mijn schoonzoon. En dan gaat Benjamin gewoon even live zien op de camping.
1: Ja. En deze is voor jou.
2: 12, 2, 4.
0: George, dankjewel nog voor de verzoek. Nou, deze is dan voor jou en Robbie, hè. Ja. Vooruit dan maar weer. Laat ik ook een keer aardig doen tegen jou, hè. Ja. En Wout doet niet zo ongelofelijk. 5 weken vakantie. Ja, je kan solliciteren, hè. Bij Firma Spie.

20 lampjes. En een hele fijne zondagmiddag namens Henny de Graaf en Alfa aan de Rijn. Henny, grote vriend, dankjewel. Hè. Ja, dat is gewoon echt. Hij blijft overal luisteren. Waar je ook heen gaat, maakt jammer niet uit. Hè. Nou verhuis ik niet zo vaak, maar. Dat was van mij was de eerste of tweede. Ja. Maar Henny de Graaf wil een plaatje worden van de Vrij Buitens. Voor iedereen allemaal, natuurlijk Henny, gaan we doen, hè. Gaan we regelen voor jou.

Komt er ook nog een plaatje retour voor jou, hè? Jazeker. Richting het al mooie Alphen aan de Rijn. Ja, de meeste mensen kennen Alphen aan de Rijn wel een beetje, hè? Van die hefbrug. Die wel eens kapot is. Of een hele, hele grote boot doorheen moet. Zo'n heel duur jacht en zo, weet je. En er zit Henny de Graaf op zijn balkonnetje met van die rood en wit... En zwart van die botjes, hè. Dan zit hij allemaal een beetje te wijzen van links naar rechts. Stop, ho, en zo. Ja, die woont er vlakbij, als het goed is. Hè? Ja. Hey, Henny, dankjewel voor je verzoekplaat, vriend. Blijf lekker luisteren naar Radio 1224, hè. Dan gaat het helemaal goed.

0: En kon jij niet eenzaam haar zijn? Ja, en Hanny de Roos, die schuift ook gezellig aan. En ze vraagt haar plaatje aan. Die ga ik zo even opzoeken, Hanny. En ze zegt van, warme Klaas. Nou ja, ja, ik weet
1: koud,
0: niet.
1: Koud, hè?
0: Koud, hè?
1: Koud, hè? Koud, hè?
2: Lekker Nederlandstalig.
0: Ja, weet je, Hanny, van de muziek dus krijg je dat een beetje warm en een beetje koud. Ja, ligt er wat gedraaid wordt, hè? Goedemiddag, Hanny de Roos uit Renen, samen met Tony. Ja, jullie vroegen ook even een plaatje. Nou, ik ga zo even wat leuks erbij zoeken voor jullie. Ja. Ik draai eens even een plaatje tussendoor. Ja. Ja, vorig weekend waren we even uit eten. In Nunspeet. Ja, je mag geen reclame maken, alleen als ze goed betalen natuurlijk. Ja. Oh, dat was zo lekker. We zijn naar de Griek geweest. In Nunspeet heb je een Grieks restaurant. En dat is zo vreselijk lekker en goed. En goedkoop. Mocht je in de buurt zijn van Nunspeet, zoek hem even op. Ja, ik ga geen namen noemen, want dat is sluipreclame natuurlijk. Ja. Er is er maar één. Maar daar kan je zo lekker eten. Ach, heerlijk. Ik weet zeker, als ik een boertje laat, proef ik het nog.

0: En dat is ook een lekker eten daar, hè, bij die Griekse restaurant in Nunspeet. Ja. En ik denk, ja, ik ben een Grieks restaurant, dan mag je met al die geborden smijten. Hè. En ik gooi je met die borden. Kreeg je daarna de rekening. Dat was niet de bedoeling, zei hij. Ja. Ach, foutje bedankt. Toch? Ja, toch. Kan gebeuren. Ja.
1: Hey, jij daar. Zet hem even wat harder. 1224 op elke radio. Altijd piraten iets.
0: Ja, altijd piraten iets. Ja, niet altijd, maar tussendoor en veel, heel veel.

Griekse, ja, Griekse eten, hè? Om wat was dat lekker? Goed, we gaan het gewoon vergeten, want we gaan naar het volgende verzoekplaatje toe, hè? Ja. We gaan even naar...

Tony. Voor iedereen op de luistertour. Succes met het draaien vandaag. En de groetjes van Annie de Roos en Tony uit René. En voor iedereen en allemaal en jullie daar samen een gezellige zondag gewenst. Nou, ja, ja. Annie en Tony, ook jullie een hele gezellige zondag toegewenst. Hè? Ja, zeker. En blijf lekker luisteren naar het mooiste station van Nederland. Radio 12-2-4.

is voor je uitgezocht en die ga ik lekker meedraaien voor de Army. Beginnen we even met deze richting het mooie Rhenen.

van de Teddy Boys hier op Radio 1224 met kleine Rosa. Terug in de tijd met deze mooie plaat van Freddy Fender. Before.

0: van Freddy Vedder en Before the Next Teardrops Fall. De volgende verzoekplaat hebben we eventjes binnengekregen. Heb ik eigenlijk, waar is hij? Waar is hij? Ja.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: De volgende verzoekplaat wordt even gevraagd door Ronald Huisman. Goedemiddag Ronald. Leuk dat je ook nog steeds meeluistert. Helemaal uit Montfort, Linschoten, Utrecht. Hè? Ja. Of ik even mee wil draaien voor Emiel van der Wallen. Erik van Raamsdonk. Voor het hele team van Radio 1224. Even kijken, voor Peter Holland ook nog. Hè? Ja, voor Petertje. Hè? Ja. Dat kan natuurlijk, hè.

alleen de beste muziek op Radio 1224. En dat is gewoon zo. Deze zondagmiddag, we zijn er tot 6 uur bij, hè. De laatste voor de vakantie. 5 weken vakantie en Wout zegt van kan ik ook solliciteren daar. Tuurlijk Wout, altijd hè. Hier is Django Wagner met

0: Welcome to Sunday.
1: Gouden ouwe en de hits van nu.
0: Dit is Radio 1224.
2: Hey, hij heeft even een hele vaste start. Even kijken opnieuw. En ja, tuurlijk.

Wat een heerlijke instrumentale plaat van The Shadows met Apache hier op 12.24. Ja, we gaan even muziek doen, hè. Andrea Berg,

0: even een polkaartje tussendoor hier op Radio 1254 vanuit de studio in Ede op deze zondagmiddag.
1: Dit is de nieuwe alarm.
0: Nee, dat was geen alarm. Schrijf, het is al een tijdje geleden. Wat gaat hij nou doen? Oké.
2: Nee, echt niet.
3: Begrijpen niet verkeerd.
0: Het was een alarmschijf, hè? Ja.
3: Deze vrouw is van
0: pak de

aparte. Hey, we gaan even naar de volgende plaat. Want ja, de berichten op Facebook kwamen allemaal wel een beetje door. Hè, met Bonnie Tyler. Ken je die ook nog? Ja. Bonnie Tyler op 75-jarige leeftijd.

Bonnie Tyler. Helaas niet meer onder ons, hè. The Total Eclipse of My Heart. Hier op Radio 1254, ja. Miranda tikte deze kant even op van... Ja, hij staat gezellig aan op het werk. Ach, mag dat? Mag dat? Voor jou Danny Fabri. En de Belgische Rivera, ja. Dankjewel.

Hij kent dat volgende verzoeknummer wel hoor. Ja, hij kent deze tune. Hij kent hem. En ik zeg een heel goedemiddag tegen collega Frans van Baal. Goedemiddag Frans.

0: jij ook uiteraard succes met jouw uitzending, hè?
1: Ja.
0: Ah, dan weet je vast wel wat ik dan ga draaien, hè? Ja, dat weet je wel.

Nogmaals, dankjewel. En de groetjes daar allemaal, hè. En uiteraard komt er nog eentje retour richting jou. Dat kan.

Frans, dankjewel hè, voor je verzoek, jongen. Leuk om je weer een keertje te horen. Ja, te horen. Nou ja, dan in dat WhatsApp gedeelte dan, hè. Maar het wordt tijd dat je gewoon weer even gewoon te horen bent. Goeie DJ, die Frans van Balen. Mee gelachen. De laatste trein en zo. Hier is Frank Verte.

0: Heerlijk, hè, Frans? Gouden oude tijd, hè?
1: Ja.
2: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd piratenhits. Blijf erbij.

0: op Radio 1224 via de Middengolf en het internet.
1: Ja, luisteraars, je hoort het, hè? Ja, je hoort het. De eindtune zit erin, hè? Hier op Radio 1224 op deze zondagmiddag van 2 tot 6. Ondergetekende Klaas Vaak. Ja, de vakantie is er zo, hè? Ja. 5 weekjes vakantie, dus ja, 5 weekjes geen last van deze gozer, hè? Ja, ja. Ik wens iedereen een hele, hele fijne vakantie toe met heel, heel veel mooi weer. En de collega's die gaan draaien deze vakantie, nog heel veel draaiplezier en succes toegewenst. We gaan lekker luisteren. Jazeker, vanaf de camping. En ik zou zeggen, tot over 5 weekjes, dan zijn we er weer, hè, vanuit deze studio op 1224. Het leukste station van Nederland, hè. Ik wens u iedereen nog een hele fijne zondagavond toe. Mocht je gaan eten, eten smakelijk, gaan wij ook even doen. En wat ons betreft, tot over 5 weekjes. Dan zijn we er weer hier op Radio 1224. Mensen die op vakantie gaan, hele, hele fijne vakantie.

0: het leukste station van Nederland. Dus dat komt helemaal goed, hè? Ja. Nogmaals, bye bye. Zwaai, zwaai. Bedankt voor de verzoekjes. Bedankt voor dit en datjes. Een heel fijn weekend nog. Verder een hele, hele fijne vakantie. Bye bye. Zwaai, zwaai. En geniet van de non-stop muziek vanavond.
1: Au revoir. See you later.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens ooggetuigen kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap waarna er een vechtpartij ontstond. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk die zijn gestopt vanwege de onveilige situatie. Het ministerie van Justitie komt morgen met nieuwe maatregelen tegen de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is nog altijd onduidelijk of de straat van Hormuz nu echt is afgesloten. Iran zegt van wel, maar de Verenigde Staten spreken dat tegen. Volgens het Amerikaanse leger en president Trump is de zeeroute gewoon open en kunnen schepen er veilig passeren. Wel is dat scheepvaartverkeer sinds de Iraanse aankondiging van de sluiting van de straat van Hormuz sterk afgenomen. De spanningen liepen opnieuw op na Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Cabaretier Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Hij kreeg de Gouden Erepenning, de hoogste onderscheiding van de Hofstad, na zijn laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg. Burgemeester Van Zanen noemt Jekkers een Haags icoon dat de stad met al zijn muziek en cabaret landelijk op de kaart heeft gezet. De 75-jarige Jekkers is bekend van zijn solowerk en van dat met het Klein Orkest. Eerder dit jaar kondigde hij aan definitief te zullen stoppen met zijn theaterprogramma's. En regisseur Teu Boermans is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg die onderscheiding vlak voor de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje in Katwijk. De musical was bijna 16 jaar te zien en werd 3967 keer opgevoerd. Volgens de burgemeester heeft de voorstelling veel bijgedragen aan het historisch bewustzijn over de Tweede Wereldoorlog. Vanmiddag werd die allerlaatste uitvoering gespeeld, speciaal voor de cast en de crew van de musical. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Live, luid en lekker eigenwijs.
3: Lekker eigenwijs.
0: Radio 1224.
2: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter.
3: Karakter.
0: De zender met sfeer.
3: Sfeer.
0: En altijd piratenhit.
3: Piratenhit.
2: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

0: verder niet toekomst, want de kaars is nog niet uit.
1: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
1: Radio 1224. Het komende uur hoor je...

zo'n schortje voor het lief. Vrouwen was toen prachtig, nauwelijks toen wel 80. En bissen zag er reinig wief. En zet ik de muziek aan, 's middags om 2 uur. Des

En toen is het ook nog wat jong. Ik leef weer een stuk of acht. Ik kijk nooit in buik. Boven mijn deur geef luk. Dan staat er nog zo'n rotjong in die pens in de wacht.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is helder, maar in de loop van de avond komt er in het noorden bewolking van zee binnendrijven. Regen valt er niet. Er waait een matige noordenwind die aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig is. Vannacht blijft het droog bij een graad of 15. De zwakke tot matige wind uit het noordoosten kan aan de kust af en toe vrij krachtig zijn. De ochtend begint op veel plaatsen bewolkt, maar die bewolking lost in de loop van de ochtend op en dan komt overal de zon door. 'S Middags schijnt die zon volop, het blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 20 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Ook morgenavond blijft het zonnig en droog. Daarna houden we warm, droog en zonnig zomerweer met vooral in het midden en zuiden temperaturen van boven de 30 graden. Na donderdag is er een grotere kans op regen- en onweersbuien en wordt het ook langzaam minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd piraten.

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits.

Piraten-hits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

0: ons gevonden.
1: Radio 1224.
0: Altijd Piratenits.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
0: Radio 1224.

fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl. Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Je luistert even een momentje naar de Arizona. Hier vanuit de Veenendaal op radio 1224. Goedenavond. 2 minuten voor de klok van 9 uur. Even aan toestel. De Arizona. Op radio 1224. Ja. Zondagavond. De 12e. Juli eigenlijk alweer. Ja. Ga snel, hè? Nou. Mocht je vakantie hebben, goede vakantie gewenst. Mocht je morgen nog even aan de arbeid moeten, deze week, werk ze natuurlijk. Ik weet niet of Ruitenwijk vanavond is. Dat gaat niet, hè? Ik weet niet helemaal zeker. Dan hoor ik het uiteraard wel, ja. Even de Arizona dus aan je radiotoestel. Kleine dingetjes vervangen je. Kijken of het allemaal nog volgens de regels gaat, hè. Laat ik rust weten waar de radio bij je aan staat. 0651 06 3139. Even een appje. En anders via radio1224.nl, hè.

Plaatje van de week. Dit is de spiegelplatte der Woche. Dit is het spiegelplaatje, spiegelplatte, spiegelplaatje. Dit is het spiegelplooitje van de week.

Robbie Gordon. Groot wond, klein hartje. Spiegelplaatje van deze week. Eigenlijk van de zaterdagmiddag, hè. Ja, het is alweer zondagavond. Laatste nieuwe single. Colinda is dit. En ik wil geen...

0: was de laatste nieuwe single van Colinda. Hij was... Ja. Dat zei ik toch al.
1: Nieuw.
0: En ik wil geen zoen.
2: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd piraten.
0: Ja, altijd piraten. Ja, ik heb... Het is even wennen. Nieuwe jingle machine.
3: Hallo.
4: Ja. Lieve kandepraat.
2: Radio 1224.
4: Ik versta er niks van.
2: Radio 1224.
4: Ik versta er niks van. Yep. Weet je wat je doet? Bel straks maar een keertje terug.
0: Ja, wat doe ik? Hier zijn de Rhapsodies op Radio 1224. En de kleine Merel. Ah, je kent ze wel, hè.

Zomaar even een momentje aan toestel. Op radio 1224, dit is de Arizona. Goedenavond allemaal. En ook goedenavond Robert-Jan van Middelkom met Lendik. Stefan Joke, goedenavond.

ook een berichtje binnen van Peter Holland. Goedenavond. Goedenavond, oude Zempiraat. De antenne staat weer overeind, Kiel. Ja, hij staat er weer. Wouter, draaien we weer wat moois mee. Voor Judith, Vada, voor jezelf en de rest wat allemaal lekker luistert. Naar de zondagavondspecialist. Nou, zit er gewoon eventjes in, hè? Ja. Even wat testend, eigenlijk. Wouter, klinkt weer lekker in volle stereo. Dankjewel, Peter Holland. Fijne vakantie, hè, kerel?

0: ik ben niet bang.
1: Zo even een momentje op de zondagavond. Ja, redelijk laat. Ik weet niet of Ruitenwijk komt, maar ik dacht dat hij nog op vakantie was. Net als Peter Holland ook vakantie met zijn Judith. Fijne vakantie daar. Ja, geniet er lekker van, hè. Lekker vrij.
0: Radio 1224.
1: Ad en Karin in de Stille Oceaan. Gaan we door naar John Spencer. Je hoort het wel, hè. Een speelgitaar. En een glaasje wijn. Proost. Hey,

was gewoon te laat net, hè? Ja. Vader Abraham, een kei in Amersfoort. Ik denk, wat doet dat ding langs de kant van de weg? Maar schijnt te horen. Ik denk, die is van de vrachtwagen afgevallen, joh. Maar, nee, joh. Ze laten hem gewoon leggen daar in Amersfoort. Dus niet te missen. Hier kun je lekker pissen. Ja, stuur Peter. Mooi bordje, mooi gezegde. Ja. Ook Monique Meijer luistert mee.

nog even. Draai ook even iets voor mij mee. Maar natuurlijk, Monique, doe ik dat. Goedenavond. Fijn dat je er nog even lekker bij bent. Zo op de zondagavond even neergestreken. Het was eigenlijk meer een test wat dingen veranderd en bijgezet, ingezet. Kijken of het wil werken allemaal. En er zijn nog dingetjes die ik eigenlijk hoog nodig moet doen hier ook. Maar de tijd weer, hè? Ja. Misschien lukt het van de week om wat dingen weer even op te pakken. Nog steeds geen galm. Hoor maar. Nee, helemaal niks. Net zo kaal als maar halen kan, ja. Ja, niet om mijn hoofd, hoor.

0: muzikaal is lekker, schrijft Peter.
1: Ja.
0: Ik ga even een hele mooie plaat draaien, vind ik zelf. Terug in de tijd. Hij is voor jou, Monique. Jan Verhoeven komt eraan. En hier is een concert des levens. Krijg niemand een programma. Zo is het, hè.

0: ja, oom Joop Ruitenwijk is ook gearriveerd thuis. Ja, zo net. Net thuisrijden na 13 uur sturen, u zegt, ja. 13 uur sturen. Hallo zeg, goeiedag. Hij is er ook klaar mee, ja. Ik ben er klaar mee. Luister lekker mee, kerel. Nou, dat doe je goed, hè. Ik kan me zeer zeker voorstellen, ja. Ja. Vier files ingereden, kostte 2 uur. Man. Ik ken het gevoel, hè, ja. Dan ben je echt machteloos. En dan denk je, sta ik hier te doen, joh. Bij mij ook de hele week al raken, ja. Ik zou je vertellen, vrijdag hadden ze me beet, ja. Vroeg begonnen. Ze deden nog even een fotosessie en filmen. Ik kwam aan, komen die gasten ook pas aan? Ik denk, ja. Ik moest nog even een paar pelletjes inladen en dat wilden ze even opnemen. Maar ja, voor ze ver waren, ben je dan weer 3 kwartier voorbij gestreven. Ja. Tijd is om. Rij je 2 uur later weg. Ja. Je denkt, nou ja, ik heb wel een makkie vandaag, maar heb je ergens 14 pellets gelost, ga je door, verder, de Achterhoek in. Bel een collega op van kantoor. Ik had er veel gelost. Ik zei, nee joh, ik heb er gewoon 40 gelost. Ja, maar van elke maat moest hij 1 pellet hebben. Foutje van hier. Kon ik die pellets weer gaan ophalen? Stuk of 9.
1: Ja.
0: En ik rij zo vanaf de A18 de file in. Was een ongeluk gebeurd. Kan gebeuren, maar ja. De wind was weer een uurtje verder, hè?
1: Ja.
0: Ik was er helemaal klaar mee, ja. Goed, ik dus kortom, ik ken het gevoel, beste Joper uit de week. Ga ik toch even een lekker plaatje voor je draaien, ja. Sneeuwbal Trio.
2: Het was nacht. In het dorp Lunteren stond ergens een donker huisje in een woonwijk. Slechts 1 verlicht raam toonde aan dat het bewoond was. En het enigste geluid dat te horen was, kwam van de wind die door de spandraden van een hoge radioantenne vloot. De energiestroom vanuit die antenne ver over het donkere land wegstralend, was onzichtbaar, maar werd in vele huiskamers omgezet in spraak en muziek. Ook in een kleine bestelwagen, een tientallen kilometers van de radiobron verwijderd, werd aan de knoppen van een wat vreemd uitziende ontvanger gedraaid. De zwenkende antenne op het dak van de auto bewoog zoekend heen en weer om dan plotseling te stoppen. Koplampen vlamden aan en de kleine auto sloeg gericht een polderweg in. In de warme woonkamer van het donkere huisje in Lunteren schoven de platen en singles van de bekendste piratenplaten door de ruimte. Lange rekken vol singles stonden langs de wand. Elke Nederlandstalige artiest, het zij groot, het zij klein, kon zich hier terugvinden. Want ook deze piraat draaide, net als zijn vele collega's, die muziek waarin Hilversum zo weinig tijd voor gevonden werd. De grote zendlamp achter een wirwar van kabels en apparatuur gloeide en de donkere gebogen figuur ervoor gaf juist een kort rapport aan een andere amateur die hoogprocentig doorkwam in spraak en muziek. Na een korte schakeling kondigde hij de volgende plaat aan. De volgende plaat is voor alle amateurs en luisteraars van Radio 1224. Opgewonden luisterden de luisteraars van Radio 1224 naar het losse praatje van hun eigen discjockey. En vrolijk werd gedanst op het plaatje van het sneeuwbaltrio die gedraaid werd. Niemand schonk aandacht aan het kleine bestelwagentje dat langzaam langs hun woning reed. En waarvan de bestuurder ook ingespannen luisterde naar hetzelfde muziekje. Joop Ruitenbeek rekte zich eens uit, gaapte en keek op de klok. Hij besloot de uitzending te stoppen. En toen het liedje van het sneeuwbaltrio uitgedraaid was, liet hij de naald zakken op een oeroud plaatje. Kort meldde Joop zich af met op de achtergrond zijn herkenningsmelodie. Amateurs, dit was 12-2-4. Kom er nog even in en vertel me hoe ik doorkwam in spraak en muziek. Ik ga de band verlaten en luister graag nog even naar jullie rapport.

gedraaid voor Joop Ruit de Week. Natuurlijk net thuis na 13 uur sturen. Dat is vakantie, Ruit de Week. Ja, je kunt het zo hebben. Potjam, drie dubbeltjes, man. Dit is helemaal Hollands. De laatste nieuwe single. Titanic.

Johnny Slijptol en Sjoes Poes. En de Drommelse jongen. Wat heb je gedaan? Lekkere deuntjes. Hoppa, schrijft Peter Holland. Hoppa, hoppa, ja. Lijkt Mark van der Burg wel, hè? Ja.

het Wapenveld. Van Ina. Goedenavond, Ina. Ja, ja, ja, ja. Ja. Het is allemaal wat, hè. De bende van ellende. Ja. Wil je een plaatje draaien voor Marcel, voor Janneke? Voor jou en Ada. En even voor ome Joper uit de Beek. Namens Ina. Dankjewel, Ina. Goed je daar natuurlijk in het Wapenveld. Kalleman, daar aan die kant. Ga even draaien. Marina, laat me vrij. Jij hoort niet meer bij mij. Lekkere, gouden oude piratenplaat. Ja. Dankjewel, Peter. 5 minuten voor de klok van 10 uur. Geen Joop Ruitenbeek. Hij is er even helemaal klaar mee vandaag. Even helemaalgaat.nl. Ja. Ik kan me voorstellen. Ja. Rust lekker uit. Slaap goed. Neem een paar borreltjes. Slaap je goed, hè? Ja. Het is lekker. Hoor eens even.

dronken van de liefde. Hatje. Je zijn de Cat op 1224. En Be My Day, zo heet hij. 3 minuten over 10. Tot een uurtje of 10:30 ben ik bij je.

De Kerstwarreld en Be My Day. Peter Holland, ja. 11:30 is prima hoor. Ik blijf erbij, ja. Ja, ja. Die heeft vakantie. Ik nog niet, hè? Nee. Ik moet nog even door tot 10 augustus, ja. Dan pas, ja, ja, ja, ja. Was te proberen, schrijft hij. Ja, ja. Doen de hondjes ook, hè? Ja. Hoe is het met de hond trouwens?

0: En Ada die schrijft: goedenavond Wout, draai je een mooi plaatje voor ons samen. Peter en Judith, het hele team van de Radio 1224 en iedereen die lekker meeluistert. Dankjewel en tot zo. Ben je nou eens eindelijk klaar, hè, Ada? Even lekker uitrusten, ja. Borreltje erbij. Niks aan de hand. Dat zal ik vertellen, schrijft Peter Holland, hoe het met de hond is. Het beestje is licht overstuur, omdat hij bij George is geweest. Ja, ja, die krijgen alles overstuur. Hè?
1: Ja.
0: Oh, ja, dit is wat, ja.

gisteravond George van Dongen de boel overgenomen van Peter. Hij draaide tussen 7 en 10:30 zaterdagavond. De plaatsen gaan dus richting Ada en al die mensen. Ja.

Blitzing, Colorado. Ik weet niet of het allemaal goed is, maar ik heb er zomaar even bijgepakt. 2:10. Klopt volgens mij ook niet, maar kijk wel even, hè. Ja.

0: van hart.
1: Even de plaatje gedraaid voor Ada natuurlijk, hè. Ja. De Voortank. En ik voel me happy. Ja, pak zo even wat plaatje van hier en daar natuurlijk, hè. Ja. Ook deze. De Nieuwvoorzijn hier en Kennedy City Baby.

0: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl. Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
1: Rob, gaan we het echt samen doen nou?
2: Ah, maak jullie druk, Appie. Ik begin wel.
3: Echt?

0: Is het nou al afgelopen, Rob?
1: Zeg, hey, Bonald. Deze ongekaarste versie is veel beter dan die andere. Dit heeft tenminste ballen, jongen.
0: Nou, pa, ik vind het toch...
1: Ach, lik toch mijn bollenreet!
2: Waarschuwing. Deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: kwart voor negen volgens mij, ja. Even de Arizona aan toestel op Radio 1224. Zomer even op de zondagavond neergestreken. Ja.
1: Jan Bostana.
0: Geen Ruitenwijk vanavond, hè? Nee.

0: Ook nog even de reactie van Robert-Jan van Binnenkom de Lendik. Even luisteren, hè? Even luisteren.
1: Bootje, bedankt voor de klankjes weer, jongen. Groeten, hoi hoi.
0: Graag gedaan, Robert-Jan. Ja. En dan schrijft ook Peter Holland. Wout, bedankt voor de gezellige muziek. We hebben weer genoten. De groetjes aan iedereen. Dankjewel, Peter. Fijne avond nog. En goede vakantie gewenst natuurlijk. Ook Robert-Jan van Binnenkom. Fijne avond dan.

Overigens, fijne zondagavond nog. Voor straks, slaap lekker allemaal, hè. Ik ben er weer zaterdagmiddag, 2:30. Ben ik weer bij je. Alle collega's, succes.

0: Fijn dat je luistert naar Radio 1224.
1: Wat een mooie muziek.
0: Het komende uur hoor je deze hits. Alleen op 1224.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224 op elke radio. Blijf erbij.
1: Toen wij uit Wijdeveen vertrokken wij uit Wijdeveen. Het water stond ons in de zakken.

0: www.vv4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: De mooiste piraten in.

0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Gas erop! In een wereld vol saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
2: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal gekloten naar mijn hoofd.
0: Altijd piratenhit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

Ja, lieve meid. Eens als je groot zal zijn, dan gaan we samen op reis. Ver weg. Ja, lieve meid. En op een mooie dag, als je wakker wordt, dan schijnt de zon ook voor jou. Want ook jouw verdriet gaat eenmaal voorbij.

0: bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: toch laat je me alleen.
1: 12-2-4. Weerbericht.
2: Het blijft droog bij een graad of 15. De zwakke tot matige wind uit het noordoosten kan aan de kust af en toe vrij krachtig zijn. De ochtend begint op veel plaatsen bewolkt, maar die bewolking lost in de loop van de ochtend op en dan komt overal de zon door. 'S Middags schijnt die zon volop, het blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 20 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Ook morgenavond blijft het zonnig en droog. Daarna houden we warm, droog en zonnig zomerweer met vooral in het midden en zuiden temperaturen van boven de 30 graden. Na donderdag is er een grotere kans op regen en onweersbuien en wordt het ook langzaam minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd Piraten Hits.